0: ta na Harry son na cho ach ni don greve go into ko temple and see if kifa says ted on the temple and see if all right ach ni tenche is dach kongruch go into na fight ko agus Then voor me heen daar heb dingen en publiek dat amach ied heen konen brusker op je gesoos maar heet een feil en zonne bin baan hanne als habel om kom ik timpiste zo ga ik naar hoederas kerte we igenis een aardig glanne soos ke keg wil devo vion eigen publiek een aardig glanne soos je nou daar heb timpiste versje trouwelijk je nou niet kerk om echt dingen also so fight to kind of carry the con teadan agus bosky agus plastic print on art tougher known clinician again about in the right upper right in agus ta on forward and brusker and is glant so so far
1: Anna va, well is mahe shin, gwilin brusker glanta, agus gwir mahe gdasa veher falin uf duin chan lartlin fish in a chor lora.
0: Gwir mele mele mahe gwit slan, yeah.
1: Rebordo bros na choin in sin agus a geishtach leis a meidjin eir fada nish ta an fair farige, mi holo kiad a goin, I gleda dead a vahas a vihil.
2: Am I good?
1: An bod sa an fast nish fe mara hug to red, ach gan dautan lagan bierle atá geist an son do charig éanais charig atá machu chléid a charig ahanta. Cén tólas atá go téinig ar a mód sa?
2: Ie, rwy'n bys anta i gwmsa ar a mód yn cyrra tlaf mewn rhan a chai hynny'n anem i fi a tenwyr y bys i tîm pwyn sa hynny a chwrdd ei gynto no, da hannu si sybli yn gawil ys a hen ystolwm da hogos o rhanci agos yn anem i fi a tenna yn debra ym the VC clone and son Minahan's Jared Minahan is stolen and far hoggy in Kiedla no we veil and bad in Kiedla agus Shania Fager hogger and Deborah Emmett so yeah the Vishan Tahigum said her skill on the Waha by Hin or Hanishi Nogari doing the Shiadach Dalan Hain Rodella digging to Sean Martin just said in Rodishkin cuz Silair had had had loan session in Yeskoch na Norwegian Hinig Winter Minahan the we courtic here and out the Mirari Yesk Norwegian na Frankugi the we three no carry lead quarter the ke August be hinen der verschenen Tage hepper mugne war we in quarter ro yener so Norwin Dini accountants on Tech Court, Augustine Rodition, Sample, Untochten Rodanish, Sulair like. So, Shinea on Rodsonach, and all the Vishantahi Gums are mad, nor Vishino, August Norwin, we are still hoax, she dimly in the temple and so. So, August Ahanigumar and Targur Gorleshi and Norwood, August Visigestukle and Corlohor and son, Rome and son, August, yeah. Ik heb een school in de school in de school in de school in de school in de school in de school in de school in de school in de school in de school in de school in de school in de school in de school in de school in de school in de school in de school in de school in de Die ik zei, tachtig macht wordt daar een eindje gehaald gestoken. Ach, ja, zijn Maratha-penier zo, zijn kunnen alles penier.
1: Maar zijn Jared Minahan is ik eens in een bad en kiet lorry of acht tischknar of schabel te schlieven hebben in Tasmanieskoch de ware quotie yield zijn bad lessen goalacht Franke gebaar.
2: Dyna ei ddyr o chweud, a'n gartr ffad y gwrt yn sôn, ac ysda hyd i ddri ystol ym o'n gandod a hyd i ddri o'n Debrem, gwrdd i'n ffasnet rach, nhw'n ffasnet batlwm yn sôn, dych olyg gwrdd egin mae'r iawlwg gwrdd sy'n dylwys dach yn ei wad rwy'n rwy'n tynnu asg yn sôn, gwrdd yn bad sy'n ffasnet y dylwys dach yn dangen. August Batlum on sort Animshinir Bad Bronco Augustine may beganin Tisaru Khan. August for some ach stiro ke Kadaskarhanishi August Yellow August and Rother Padmar.

0: When you meet on the house of us, as Takakina got Kiadin, come Clachta, August, Tashiko Huntuk, down to the Manar Villa.
1: On Modin is a whore, Aone.
0: Brahan Share, with Ty Catter, Diog Fella, the Hosnick Share, Le Ryan Dina, there you go, Tashid, Tashid, Mehenis, Gomor, Tabanavine, Tashid, Noka, Catter, and Isis, there you see us. Tashid Fort Bio. Ach, Tadina Noah Tach the Stach, Egenton Tom Glare.
1: Sure.
0: August, when you meet on a house of us, that's a clachter.
2: Kinta, when you meet on a house of us, Chachlake, Murder and Onion, Son Gach Shachsen, just Tasha Gahan, Villa Healer, Fagor Fligic, Connolly Healer, Gusin.
3: Sha, I guess that's not what we said. Sha, the one who wanted Tara, the only actor on the Nidera mission dogs, Nigar, I guess being the Altos Rant and Machid, I guess the Dollar Riley need the foolish Shasavanakle, I guess being the Sopranos or Gomachina, I guess for Kuig part or Shuligan on Gina, I guess the Hagesh, just listen to the necklace to write for her moo, Lara Bone.
1: I guess being a steward to say Shinna Fathers, nor even to sit to she's a shaman to the piano, Homa.
3: Ik heb een droeiechend.
1: Droeiechend?
3: Ja. Ik heb een droeiechend.
1: Oh, dierin. Ik heb nooit een wien schief schaasten nakkel in de gele van ooit. Ik heb een wien schief is nooit de fuel en ooit is level de fuel ook heeft een fuim met Kunnen ze hier maar een chef gomer of heen, Gabbert? Maar Saulim gegaan naar heen fort of hij rolde zich gewoon gemerkt voor bord heen en gert gewoon beter gegaan in kerstje naar te worden.
2: Is toch wil is er het times nu helpt ons orden is zo dat beter kunnen al nu beter trouwen te zo bien kolo de goed wil is goed bien binnen nu beter goed lessen lina kennen dus kaurien session gandout you know maar dan met vader en de rapper lessen lina te veel schrijven niet dekra ach toch me tapier de hele onzin. Well, it's good. August be Maradern to Toshkami meet a clach to Lechela, you know, being all the Seguin Erna Lean to Ella, Kyo, August. Yeah.
1: Agus aoine, a bhfuil an tú súil le dul go dín gheolóras nú an rud é go mé fá bre a chúthain stáit se chó mór.
0: Well, tá me súlis. Yeah, cán tú bheith fáil go chéngeil. Koma, ik wil mij toe eraan naar bakken kiezen, ik ga naar hem kiezen.
1: Ik ga naar hem
0: kiezen. Thomas Soules, ligt maar goor, maar ja, ja.
1: En vader, om mij deze gedien is er hier schijnt niet jeg zo gericht, nu wil je die enten gemeenker staatje geef aan de lijn en lijhe?
3: No, toch een zeer eindblijente slechte gezegd oudem. Leve vier nog niet, dat ik wel om over drie schachten met drie wie. Agus... Tasha Chunal has sourced Kamahanish, Stoch a bit of Mach Shagging Urnal Hoyle, the Shuster Nablina, better he's Malavurna, Lamach the Nagan Narlurg, Ach Tasha Dakare Hurlichele.
1: Well, Mahas the Varev, a Gusganaji live, August Falkamid and Sunny, Hob Wetuji, a Guin Gurmahagiv, Pagorida, Oni Hulagus Morgni, Hulagus, especially the Squeal of Fengiolaris, now Shunta, August Fimmerder, Padder, Bliant, the Kataka, a Clach, the Hosunta Shete, August is few Takulo, Hanila, Ho Euro Diag, and the Kedi, no Costas Nisishle Fos, Dorina Ella, Dorina Ordehe, Stolen Govine Dine, Ho Maxna Blianta, a at Costas Nisishle, no son, August Martian Da, Ach Martian Tate, at Hivid. On Kyol Irish no shun to Mura will share Fachta Nuvagov no Buet Nuvagov Horde Agus Gurmil Mahakasun Asavelin. Martian Shed Emer E. Anine Cluen Tarov Agus Martin Makunrachtig a Tauchish and Da Idit Kedi of Wachtant Bemi Dangavolev in Yaga Chlorge Agus Bunig Anna Hoss of Us. Shed Joe Omer Tigaviman Lady Hinuf Shonali Hiviman Fume Agus Elaine Vikuin Evi Amun Runirta Gudin Lamorich Lama.
4: Tás bhí géisteach le scunda céadaoine go chraoladh ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an glór focal a docal.

0: Dat kruvianische bresche gewetter brennen eventueel hochtied blien remisch Columbus.
1: Oh, ja, is toilem gewetter in Navelina, is na gewetter. Dieren dingen te greven om ons aan heeft kunnen keer hoorsera wechten en de goede magrie wel gesse wat ik nou dus vind zich in zijn ge. Dan is geldig nog de negen raas van Bernie greven Brandon Creek Kasula Kaus. COWS. Nach maar terug naar de Chagger greven Kaus Kasula Kaus.
2: Cuasa bhádaig chun cín ar Brandon Creek an son ag a man senior ó fianachta. Má bhaachas le Elaine Vicoin a bhí am an rúnaíochta, go dtí go mbeim le chéile a réist, lámathagaibh go léir.

Aan er rode nientjes, ja, gedira hoe toastjes en moet je geschat la een groep kiaal is een groep kiaal alt en schon gehoord je agus kwijne en chijl het er een kind en je album en moet akku, dus maar dat doet me aan er rode een kochiaal en leru en doige gedogen je de oren jon talu niest, ja, gedira special te agus te magri gedira stiendu agus So let's move on to salt as and hinch and revision at each. We would you go check to Shane O'Trassy, now John Tracy. Agus luganinta da urchel hiragan. Agus ta shun an arjig gira ega hen or YouTube siga hen agus fishan gira a hosha an arjig and shun agus half a job bio e agus ja inta jas or fad. Agus ta sula sum gur one chip saltus. Agus na granar ta album dun a chud ogum. Gia tes car chorma a fi ma chwyrt yw'n sy'n ysluwege agus tan ffasian sy'n ogym rodachor sys le ma hwn yn eich yn siat agus ni'n jam o'd caet yr egma a choc yma le nôr nawr ma dŵl y siaharbi cae ma padjir rela ni fant yn agus codja asio lam yn album sy'n el nad sy'n special da un taint amai as jas lam gwyl pisa ele yn yr yn sy'n ega ffaster le hen a YouTube sy'n ega hen Pisa wool and chigil Jerry's breakdown. Agus stoi gur waihe sibh an chinseo a river Pisa chum Jerry Reid. Stoi gur an tafad ar an Chet Atkins de run cha tafad clúcha dan chinseo an ní tafad clúcha tafad dan chinseo agus harin cha clú ar an Pisa erig ceol seo. Mora dwyt ma'n chigil atar na Jerry's breakdown ach nín John nín cha jobber doid an chinseo fasta agus mora dwyt ma'n chinseo vishta ar lehna Facebook siga ní Facebook ar lehna YouTube YouTube siga hen chefe sive a mon na hebre so special to is sigla sha kimbig jazz

Chorde tome takahe. Rig deren chlaur. Lom anocht. Vi Owen Wynn. Agus Pauline Scanlon. Vigi Lingerist. Ik nam geen en zachtentje gokken. Gwagronelle. De groen en geel.